0: Radio Re-Raw.
1: Als Simagot in haar meelittes,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ige scheliocht de quischali.
2: Ijante misje, kima kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, follow me with fin de credive agus ne schelte, et haar grillo or venulochte margoel.
1: Fill er de ruches, a hoogte gloog gach derdi on shore Radio Rira, no eis share er Spotify agus Apple Podcast on Wadden Darkion.
0: Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitte sjoljocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliocht, de quischchali.
2: Ijanta misje, kiema kerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment voor in de credit August nischkelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel er de groeges, een hoogte gloog, gach derdi en onshore Radio Rira, no e share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
0: Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meelites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ige scheliocht, de quischali,
2: ijant de misje, kiema kerstele,
1: agus misje, koan de borke.
2: Ze tra Adrum spriel show, follow me with fin de credive, agus ne schelte, et al grilo or venulukte, margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte gloog, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis sheer, er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.
0: Rira.